0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

0: never change.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnakken werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
3: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
2: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
3: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
5: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Pakken? Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnakken werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Na de uitbraak van het Hantavirus is een Nederlands cruiseschip onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten terug naar Nederland te halen. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
10: Voel die traagheid.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden.
2: De Omroep. Verstijt waat en wan.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
9: Thema, liefde in actie.
8: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
9: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
13: Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dulluit van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. Een specifiek knelpunt is het recht op onderwijs. Hoewel kinderen uiterlijk na 3 maanden naar school zouden moeten gaan, lukt het in de praktijk vaak niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover steeds vaker de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen hebben toen een huisdier genomen, maar hebben daar intussen de tijd niet meer voor of de financiële middelen. En de viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Al was het op sommige plekken erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
14: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
15: Wij onderhouden
16: en verkopen
15: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
14: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
14: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
18: in Ford
15: en Opel.
19: Let him gain, Friesen, Friesen, let him gain.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
16: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord uit Jesternijtjerk.
22: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
23: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
22: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
23: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
24: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
25: Oeh.
24: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
25: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
24: Raadsma?
25: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
26: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
27: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zurich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. En de diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
7: Thema, liefde in actie.
6: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
7: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info, pinksterfeest.com.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
10: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
11: Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zurich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75% sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het ziekenhuis zegt een nieuwe start te willen maken met nieuw personeel. Dat meldt nu.nl. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. En de diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen namen toen een huisdier, maar hebben daar inmiddels de tijd niet meer voor of de financiële middelen. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws.
12: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.
15: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
13: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
16: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. De Friese Motorfiets!
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
20: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
19: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
21: Wij hebben haal- en brengservice.
22: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
23: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
22: Schitterend!
24: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
22: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
25: De pannenkoektrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
27: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
28: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
27: baarsmazitcomfort.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden.
0: RTV NOF.
2: Ekkien, Metslavier, Zruisterveen en Reitsem.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voorstrum.
2: Herberg Voorstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
1: Herbergvoorstrum.nl.
3: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olven Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
9: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. En het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland terug te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren loopt. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
11: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
12: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
14: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
15: en Opel.
16: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
14: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
17: Hè, zelfs meer rollator is nog rapper als dit internet.
18: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
17: Zo, en clear. Nou pik net meer Python.
18: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
14: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
16: in Ford
15: en Opel.
19: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
20: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
19: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
20: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
21: WOQS.nl.
15: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
21: Oeh.
15: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
21: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
21: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
22: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
23: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
24: WOQS.nl.
25: Bakken? Zullen we even op een stoel?
26: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
25: Baasmazitcomfort.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Dromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdremen.
9: De pannenkoektrein!
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
14: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
16: Wij onderhouden
17: en verkopen
16: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
15: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
17: in Ford
16: en Opel.
19: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
1: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
17: Oeh.
1: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
17: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
1: Raadsma?
17: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
20: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
22: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
23: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
22: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.
24: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
25: Zo, dat ziet er gaaf uit.
24: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
26: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
24: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
22: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
27: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
27: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. In Dokkum binnen vlinderwieken meerdere keningskijen verdwenen om keningsdij hinnen. De gemeente Noord is Friesland bevestigd dat twaalfstien voort binnen in je vlak voor keningsdij en in je nij keningsdij. De balstien markeerde de keninklijke route terug de stad. De binnenkamer beelden de gemeente onderzieken de zaak en roept dieren op om de stien waarom te brengen. De eerste stien is toch de gemeente weer vervongen. De ontdekking om Keningsdij in Dokkum maken farmjouwer Frank van Dijk tegeren bij Probo een portret van Willem-Alexander. Het werk verwierst naar zijn oversterrentocht als W.A. van Buren. De kening nam het in ontvangst en joeg het in Broeklien onder gemeente Noord-Friesland. Burgemeester Johannes Kramer ontvong het, benijdt het een plakrijd in de Rietzeel. In Dokkum is waar de pop-up bouwplak van Bouwbees uiteindzet onder Bedare Stritwij. Wethouder Bert Kongenstra iepen het initiatief tegeren met leerlingen van klasse 1 van het Dokkinga College. Bouwbees is een project van Toekomstbouwers Friesland en wat jongeren enthousiast meidje voor de toekomst in de bouw en de infra. Leerlingen uit het basis- en vastzetonderwijs kunnen er zelfs ondervinden hoe het werk in de sector eruit zocht. Zo vertelt Chris Roemers, directeur Toekomstbouwers Friesland.
2: Dokkum is een omgeving waar veel gebouwd wordt en gaat worden. Hier zit een belangrijke bouwopleiding. Dus we vonden het ook belangrijk om samen met bouwbedrijven in Dokkum in de omgeving dit te gaan organiseren.
1: Het tijdelijke bouwplak is ondertussen bij 24 juni te bezieken en zit nu al 4 hinnen vol. Meer dan 30 klassen hebben haar hiervoor ommeld. En ons af hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04 Alben 44 Tolwe 02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
0: RTV NOF.
4: Waar staat, waad en waden.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
6: Ja?
5: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
7: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? depannenkoektrein.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette die het op in je oren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend vooraan, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Opnieuw is een woning getroffen door een explosie in de Krokusstraat in Spijkenisse. Rond 2 uur vannacht ging een explosief af, waardoor een voordeur en ramen van een woning werden beschadigd. Het is de 4e explosie in korte tijd. Cameratoezicht hield de daders niet tegen. Eerder waren er ook incidenten in een straat met dezelfde naam in Rotterdam-Schiebroek. Er is nog niemand aangehouden. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier, dat in Egmond aanspoelde, opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016-2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
21: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Niet onder de lade door, dat brengt ongeluk.
23: Oeh.
22: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
23: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
22: Raadsma?
23: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
24: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Het Openbaar Ministerie eist 7 maanden cel tegen de vader van Jos Leidekkers, ofwel Bolle Jos, voor witwassen. De politie heeft vanochtend in Duitsland invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen. En de unieke witsnuitdolfijn in de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona vertoont vooruitgang. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeester mij in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
16: Baasmazitcomfort.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
20: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De 3 zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het Openbaar Ministerie eist 7 maanden cel tegen de vader van Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, voor witwassen. Hij zou een horloge van 110.000 euro van zijn zoon hebben gekregen. De man ontkent dat. Ook de moeder en zus van de drugscrimineel staan terecht. Leidekkers zelf is voortvluchtig en bevindt zich vermoedelijk in Sierra Leone. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuit dolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
22: It's getting hot in here.
23: Wat een stoo, jong.
22: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
23: Oh?
22: Ja, van het gas.
24: De warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
24: Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Oh, 11:30.
26: Hocus pocus. Time for focus.
27: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
28: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
29: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
30: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
29: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
30: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
31: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
32: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
33: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
32: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
34: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
32: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: TV NOF.
1: Ekin, tenaat, dan wat en bedaat.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. De ontdekking om Koningsdij in Dokkum maken farmjouwer Frank van Dijk tegere met Probo een portret van Willem-Alexander. Het werk verwierst en zien alle sterrentocht als WA van Buren. De koning nam het in ontvangst en joeg het in Broeklin onder gemeente Noord-Friesland. Burgemeester Johannes Kramer ontvong het, benijdt het een plakrijd in de Rietzeel. In Dokkum is waarschijnlijk de pop-up bouwplak van Bouwbees uiteindzet onder de Bedaren Stritwei. Wethouder Bert Kommerstra iepen het initiatief tegere met leerlingen van klasse 1 van het Dokkinga College. Bouwbees is een project van Toekomstbouwers Friesland en wat jongeren enthousiast meidje voor de toekomst in de bouw en de infra. Leerlingen uit het basis- en vastzetonderwijs kunnen er zelfs ondervinden hoe het werk in de sector eruit zocht. Zo vertelt Chris Roemers, directeur Toekomstbouwers Friesland.
2: Dokkum is een omgeving waar veel gebouwd wordt en gaat worden. Hier zit een belangrijke bouwopleiding. Dus we vonden het ook belangrijk om samen met bouwbedrijven in Dokkum en omgeving dit te gaan organiseren.
1: Het tijdelijke bouwplak is onder mij 24 juni te bezieken en zit nu al 4 hinnen vol. Meer dan 30 klassen hebben haar hiervoor ommeld. In Dokkum binnen vlinde weken meerdere keningskeien verdoen om Keningsdij hinnen. De gemeente Noord-Friesland bevestigt dat twaalfstien voort binnen in je vlak voor Keningsdij en in je nij Keningsdij. De balstien markeerde de koninklijke route terug de stad. De binnenkamer beelden de gemeente onderzieken de zaak en roept dieren op om de stien rond te brengen. De eerste stien is terug de gemeente weer vervong. En ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 04 Alben 44 Tolwe 02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
4: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Bakken? Zullen we even op een stoel?
4: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
3: Baasmazitcomfort.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
10: en Opel.
11: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
9: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: Niet onder de laden door! Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
10: en Opel.
15: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
16: Thema, liefde in actie.
15: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
16: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, verdedigt de hoge ticketprijzen van het WK voetbal. Volgens hem zijn die marktconform. Nadat de prijs bij de doorverkoop van tickets voor de finale opliep tot meer dan 2 miljoen dollar, is er veel kritiek. Officiële prijzen liggen ook hoger dan bij het WK in 2022. Het duurste ticket kost zo'n $11.000. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
10: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
21: tdnoord.nl.
22: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
20: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
26: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
28: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
29: Dat wie toen, no mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
30: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
31: Zo, dat ziet er gaaf uit.
30: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
32: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
30: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
29: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
33: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
34: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
33: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Opnieuw wordt de periode waarbij KLM niet vliegt naar het Midden-Oosten verlengd. Tot en met 28 juni wordt niet gevlogen op Dubai, Riyadh en Dammam. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. En de drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius zijn vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen waarschijnlijk naar Nederland voor behandeling. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
12: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
11: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
12: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
13: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Opnieuw wordt de periode waarbij KLM niet vliegt naar het Midden-Oosten verlengd. Reden zijn zorgen over de veiligheid in die regio. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam worden in ieder geval tot en met 28 juni geschrapt door KLM. Er zijn meerdere luchtvaartmaatschappijen die door de oorlog in de regio deze bestemmingen mijden. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. En de drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius zijn vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen waarschijnlijk naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het Hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een stooijong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
23: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
24: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
4: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. Amelanders van 64 jaar en ouder kunnen van het Sienjemaaie al net meer vergees met de busreiziger. De regeling die zo'n 2006 hielde in gearworking met Arriva had op omdat we via de Q-bus deze net oernom had. Oudere kinderwolkenbroekmeidje van landelijke leeftijdskwartingen die is ontvregen via de OVP-app, trokkengevens en een betelpas te Keppelien. In Dokkum is waar de pop-up bouwplak van Bouwbees uiteindzet onder Bedare Stritwij. Wethouder Bert Kongenstra iepen het initiatief together met leerlingen van klasse 1 van het Dokkinga College. Bouwbees is een project van Toekomstbouwers Friesland en wat jongeren enthousiast meidje voor de toekomst in de bouw en de infra. Leerlingen uit het basis- en vastzetonderwijs kunnen er zelfs ondervinden hoe het werk in de sector eruit zocht. Zo vertelt Chris Roemers, directeur Toekomstbouwers Friesland.
2: Dokkum is een omgeving waar veel gebouwd wordt en gaat worden. Hier zit een belangrijke bouwopleiding. Dus we vonden het ook belangrijk om samen met bouwbedrijven in Dokkum in de omgeving dit te gaan organiseren.
1: Het tijdelijke bouwplak is onder mij 24 juni te bezieken en zit nu al 4 hinnen vol. Meer dan 30 klassen hebben haar hiervoor ommeld. De ontdekking om Koningsdij in Dokkum maken farmjouwer Frank van Dijk tegen mij probo een portret van Willem-Alexander. Het werk verwijst naar zijn oversterrentocht als W.A. van Buren. De koning nam het in ontvangst en joeg het in Broeklien onder gemeente Noord-Friesland. Burgemeester Johannes Kramer ontvong het, benijdt het een plakrijd in de Rietzeel. En ontzag hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04 Alben 44 Tolwe 02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
4: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
9: Wij onderhouden
10: en verkopen
9: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
8: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford en Opel.
12: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
12: BaarsmaZitcomfort.nl.
14: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
15: Thema, liefde in actie.
14: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
15: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Thailand kondigt een strengere aanpak aan tegen ongepast gedrag van toeristen. De autoriteiten willen harder optreden tegen overtredingen zoals openbare ordeverstoring, zedenschennis en andere vormen van wangedrag, vooral in toeristische gebieden. De maatregel past in een bredere lijn om het imago van het land te beschermen en overlast voor lokale bewoners te verminderen. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
19: Yeah.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: TV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius zaterdag in Tenerife aanlegt. 3 besmette personen zijn per vliegtuig onderweg naar Nederland. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. En de autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Bakken? Zullen we even op een stoel?
4: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
3: Baasmazitcomfort.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Nof PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
14: Thema, liefde in actie.
13: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
14: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius zaterdag in Tenerife aanlegt. 3 mensen zijn aan boord door besmetting met het Hantavirus overleden en meerdere raakten besmet. Ondertussen zijn 2 vliegtuigen met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitse vertrokken vanaf Kaapverdië richting Nederland. 1 patiënt wordt opgevangen in het LUMC in Leiden. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een stoo, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
12: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
22: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
21: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
21: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
24: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
25: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
24: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun. De rechter heeft bepaald dat boeren in zogenoemde NV-gebieden niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. En de AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
8: Thema, liefde in actie.
7: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
8: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De rechter heeft bepaald dat boeren in zogenoemde NV-gebieden niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan. In die gebieden is de waterkwaliteit in sloten en meren onvoldoende door te hoge concentraties meststoffen. De zaak was aangespannen door 2 akkerbouwers uit Flevoland en Stichting Stikstofclaim die meer mest willen uitrijden. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
12: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
16: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
15: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.

Ja, prachtig. Klaas Henstra. Ja, wat mooi. Van de week kwam ik echt weer de Henstra's tegen. Ja, Romy, natuurlijk, die kennen we ook al hier. En toen Romy zijn jongens, van Romy en Rikje. Ja, Tseert en Trinus. En hoe mooi is het dat nou ik een zoon van Trinus ik het jongen oppakt had. En wat had die jongen ik een prachtige mooie stem. En wat een mooi noemer. Echt wat een mooie tekst. Daar zit echt een verhaal in. En hoe mooi is dat. Dus ik denk dat ik de komende tijd de Henstra jongens ik eens even wat vaker draaien zal. Even zien. Goeioen. Harkers van RTV. Ja, zoek dat al wat even vierten. Maar het is wat hier het verleefde van muziek. En de eerste 20 minuutjes die zitten er al voor op. En wie ben je hoort alweer? 6 mei. Ja, wie heeft jou er mei, hoor? 4 mei. En 6 mei. Ik vind het binnen 3 datums. Ja, werd een hele soort ontdenken. En dubbeltanken soms ook nog wel eens een beetje in deze tijd. Maar goed, het is zo. De telefoon, die gaat al weg. Nou, die mag maar kret even wachten. Want ik hier dus Sjoerd en Sa, mij leefde in Friesland. En ik hier de George Baker Selection. Mij zingen Song of Love. En Griet Wiersma, mijn scootje skipper. Ik wat een prachtig mooi vest is dat. En ik hier Melanie, my beautiful people. Ja, en dat weer het eerste blokje alweer. Dus ik ging gauw terug. Want ik moet even koekeloorje wat hak al hier te steen. Ja, ik begin even met Alice Cooper. Want zo mooi, ik stapte trouwens correct uit de auto. En ik jaarde in ieder al je muziek. Ik denk, verrek, de kermis. De kermis zijn weer in de bestrijding. Ja, dat viel je. Ik hier nog net ergens lezen of zien. En de verste harkers weten dat ik wat mij de kermis zou haar altijd. Vroeger, ik praat er straks nog even over. Ik vind het zo machtig mooi. Dus ik ga even wat plaatjes draaien. Vooral natuurlijk uit de Santegrieten. En hier is Alice Cooper. En dat is trouwens ook nog wel tevens de tip van muziek en vrienden van Christiaan de Haan. Alice Cooper.

Ja, ja, Gloria, Laura Branigan. Prachtig. Ja, ik weet even net meer. Ja, ik denk toch nog wel natuurlijk de jaren 70, eind jaren 70, dacht ik. En ja, ik zei het al, de kermis. The middle of the road, die hiek met chirpy, chirpy, chip, chip. En Tavares, my heaven must be missing an angel. En ik bekwam mij Alice Cooper, How You Gonna See Me Now. Ja, eigenlijk wel een beetje een triest verhaal. Maar goed, we hier eigenlijk nog Patti Smith. En Because the Night. Ja, ik denk dat ik toen al, nou hier of 60 aan je weer. Maar ik moet eerlijk wijzen, ik weet net hoe oud ik wie ging altijd naar de kermis. Al toen trouwd weer, toen ging hier wennen. En toen zelfs, toen ik de band aan het heer, ja, ging ik met de band van Us Wieken die erheen en van Us Klaas. En ja, prachtig mooi. En ik ging zeker van de week even weer een slagje erdoorheen. Even velen op het marktterrein. Jerine Westrein, wat weet dat altijd mooi. Ja, de zandiger jaren. We hien, ja, eigenlijk hien we genoeg. We hien alles. Maar ik nou wel eens zeg, nee, hoe het nou al hier is. En ja, we hien dat toen. En dat we, ja, prachtig mooi. Oh, daar hebben we al wat telefoon. Typisch. Ik weet iedere keer dat ik even op een radio ben. Nou, oké. Okay. Ik praat natuurlijk even weer verder. Want ja, ik ga nog wel even een verhaaltje. Even zien. Ik ging even verder met ja, ek een Friese zangeres. En je zingt eigenlijk Nederlandstalig. En dat is Esther Algra. En ja, die ik wel eens even bij mij te gast geweest. En ik denk, had Esther Harke dat maar weer een kwart nek maar eens even weg. Hè? Want het is een leuk meisje, een geweldige zangeres. Die, ja, die van alle Jantjes een mooi feestje meisje kent. Ze doet een prutte disco en ze is echt bezig met, ja, nou, volgens mij nodig ik ze gauw aan even uit. En dan kan ze even vertellen waar ze eigenlijk mee bezig is. Hier is Esther Algraan. Ik vind dit een heel mooi nummer van haar. Blijf.

Ja, ja. Eerst zien we Klaas Henstra. En ja, dat vertel ik natuurlijk even hoe Rommy, even hoe het zit en hoe Trina zijn. Ja, ik kreeg een telefoontje van Johanna. En ja, die wie Koningsdag in ons jaar in de feesttenten was. En daar is Trina's, Sean en Jet. En je zei, die vond ik zo mooi. En hier die is zo'n prachtig mooi verske. Oer de liefde. Nou, ik denk, Johanna... Ik hoop dat ik de goeie uitzocht heb, want ik denk dat ken het missen. Mijn ware liefde. En ik denk ook dat dit Trinus zijn nieuwe plaatsje is. Dus, maar leuk. Ik denk, ik draai hem er voort niet achteraan. We gaan toch lekker ja, van alles wat. En ik ben al best wat aan het einde van het tweede oerke. Ach, tweede, nou wil ik al even aan te horen. Van het eerste oerke leefde van muziek. En ik draai lekker nog even het nieuwe nummer van Volkert Hans. En na de reclame en het nieuws ben ik er weer. Hier is het mooie verske Ariana. Nou, ja. Daar komt er. Termijn. Even zien. Ja. Nou. Dat weer even mijn foutje. Dan haal je wel eens. Maar even genieten van...

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, Noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Waterswaard.
4: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500 ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar Den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De rechter heeft bepaald dat de overheid de samenwerking met Solvinity mag verlengen, ondanks zorgen over een mogelijke overname door het Amerikaanse Kindrill. Drie burgers wilden dit tegenhouden uit vrees dat gegevens via DigiD bij Amerikaanse autoriteiten belanden. Staatssecretaris Erik van der Burg tekent vandaag de verlenging van het contract tot 2028. De minister zou de overname van het bedrijf eventueel nog kunnen tegenhouden. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Love PC.
11: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF-PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

allemaal leefde van muziek, ja, presenteren mij. Nou, hoe mooi is dat? Prachtig. En de twee oerkes die vliegen ik altijd een weffe bij. En zat ik al saai, ik jette straks de muziek en ik zag iedere keer wel bij de ingang van het marktterrein, het voetbalterrein natuurlijk, dat je in alle jaar jeugd op een fietsjes hinnen. Ja, en ik wierde vroeger ook net waai te slaan. En ik had wel eens een heel verhaal op mijn Facebook zet, want dan wist ik dat nou ja, de week erop dat dan de kermis komen zo. En dan wachtte ik sneeuw al dat ik de eerste vrachtauto's komen zag. En dat wie echt, dat wie groot feest. Ja, de week, de hele week. En we hielpen dan mij om op te bouwen. En had het dan klaar weer. Ja, dan mochten we even wat testrondjes doen. Of in de zweef, of in de badsauto's. En hoe mooi weer dat. En we hingen altijd in de rups. Ja, dat weer natuurlijk spannend. He, toen we in eerste stoel betreden jaren. En dan werd ik al een, ja, natuurlijk al iets beetje verliefd weer op bepaalde jonkjes. En nou, dan dat vregen als mij woest in de rups. En het spannendste, ja, toen ik nog net maar dat soort dingen bezig weer, dan vond ik altijd het spannendste dat dan zo'n plom, die je dan in ieder even op een gegeven moment dan zweefde, die dat er loft en als hem dan paktest, dan mocht het een keer gratis. Ja, dat vond ik natuurlijk ook altijd machtig mooi. En ik ga hem vaak nog hakken even te pakken hoor. Maar letter ja, en dan in de rups dan ga ik even, ga het kleed roer heen en dan weer het even donker. Nou ja, en zo nou, dan kreeg je dan ook wel een lid stutje natuurlijk. Ach, hoe mooi is dat? Ja, dat zijn prachtige mooie herinneringen. Hier, ja, natuurlijk in mijn dwarp, want het bloed ik altijd nog een stukje van mij. Hey, al weng je kijk al aan zijn 43 hier in hier en dat is natuurlijk mijn thuis. Maar ja, als je in de Westrijn bent, ja, dan ben ik gewoon in de Westrijn. Ja, hier ben ik geboren en getogen, zeiden ze dan. En nou, ja goed, dus Dancing Queen, ABBA, ja, ik zo'n feske, want oeral, daar kwam muziek uit de boxen. Hey? En ja, dat weer natuurlijk voor mij, ja, dat weer eigenlijk nog mooier dan dat ik in die attracties al je zie. Dat vond ik echt leuk. Maar gewoon die muziek, ja, dat was heerlijk. En dan maak ik altijd dan weer over om te denken. Donna Summer, My Hot Stuff en Jimmy Giltstrap. Swing Your Daddy. Ja, en Mouten McNeil hier we natuurlijk. Kijk nog maar, How Do You Do? En straks, aan het einde, dan sluit ik even wat langer. Oh, mij is Volkert Hans. Want ja, dat weer maar even te kwart. Ik meende dat ik nog een goede 12 minuten hier. Maar goed, het maakt het niet uit. Dat was straks mooi. Ik ging gauw verder. En ja, dit is echt best een prachtig mooi nummer uit de Santerieren. En ik, tuurlijk, we hadden die er ook draait op de kermis. En Boston, my more than a feeling. Zou je dat toen ongeveer wat?

Ja, ja. Dat weer Donna Summer. Met het prachtige mooie verske Hot Stuff. Ja, je vlucht even een brommerke. Nou, ik denk ongeveer 90 liter je daar. Wel een beetje hut natuurlijk. Maar ja, je ziet het hier al je mooi. En het is kret of zet ik in een in de film. Prachtig mooi de studio hier in de Westrijn. Van RTV NOF. Werd ik al aan, denk al tol weer. Ja, waar is dit hier het radioprogramma.

Ja, Jerry Rafferty. Of Gary Rafferty. Ja, Democraten, hoe je het uitspreken. Prachtig mooi nummer, Baker Street. En ik denk ook maar een van de mooiste saxofoon solo's erin. Ja, en nou draai ik even een nummer. Ja, en dan mag ik even een verhaaltje bij vertellen. Want alle weken, en ik denk dat, dat ik dat al een jaar of drie of jouwer doch, dat ik de tip van Dick van der Heijden uit Ceylon draai. En ja, ik ga vaak verteld hoe zijn verhaal. En ik zal dadelijk even een liedstukje via lezen. Dan komt dat daar ook even in voor. Dick, ja, die is ook al jaren en jaren. Ja, die man die kent eigenlijk niks meer. Maar hij kan wel zijn eigen nog bewegen. En ja, de techniek die steert van niks. Want daarvoor, via dat Dick van der Heijden dus een hele zware hersenstam infarct had er gewoon. En dat heet dus locked-in syndroom. Dus hij kan alleen eens nog zijn eigen bewegen. Maar die man wie daarvoor een geweldige muzikant. Zijn leven wie ik een en al muziek. Zijn volle leefde van muziek. Hij schreef recensies via albums. En hij is in, hij wie een studiomuzikant. Hij speelde in bands. Dus hoe prachtig mooi. En daarom draaide ik even Jerry Rafferty. Maar natuurlijk kijk die prachtig mooie solo, die saxofoon solo. En Dick, die heb ik even ook speciaal voor jou gedraaid. En ja, Dick die is nog steeds gelukkig omdat hij techniek savier is. Ken hij toch dingen met muziek doen. Maar ik zal het stukje even voorlezen. Hij had een album maken. Luc Ochel, die had een stukje schreun. En die zei, over AI is al heel veel gezegd en geschreven, maar het is er en het gaat nooit meer weg. Dus kun je het beter in je voordeel gebruiken. En dat is precies wat muzikant Dick van der Heijden heeft gedaan. Hij lijdt al tientallen jaren aan het locked-in-syndroom en kan alleen zijn ogen bewegen. Maar daarmee heeft hij met behulp van de app Zuno een heel album in elkaar geknutseld. Progressieve rock. Dus ook nog eens in mijn straatje. En dat zei Luc dus. En wat blijkt, als er een echt menselijk verhaal achter zit, kan ook kunstmatige muziek ontroeren. Want de teksten gaan over zijn situatie. Ja, en dan had Luc nog een heel stuk hoe zijn gitaarsolo's erin. Maar goed, hoe prachtig mooi is dat inderdaad, dat je dat dan toch nog dwang kan. Je leest 24 uren per dag, lees je dus. En had er wel een soort rolstoel met een lijntrek achterhoor. En ja, ik hoop dat er nog eens een keer Jere Gwond van RTV NOF... het is een keer mij mee aan te waren om een dag naar Ceylon te gaan. Om eens bij Dick te zien. Dat hier ik hem echt beloof, maar ik denk dat het echt best een heel mooi item wezen kan. Want als zijn verzwarigers bij hem binnen, dan kan er gewoon met u praten. Alleen is dat wordt een beetje langer. Maar hier rent verder hartstikke goed. Aan de andere kant, hoe vreselijk is het, maar aan de andere kant, hoe prachtig is het dat er dus via AI toch een heel album maken had. Want hier vregen dat ik dat er wel even bijzijzen wil. En 14 nummers staan erop. Locked in. En Dick van der Heijden. H-E-I-J-D-E. Dick van der Heijden. En Locked in. Prachtig mooie nummers. 14 nummers. En hij had vregen of ik het nummer Blink Once For Yes draaien wil. En bij deze Dick, ik vind je echt een topper. En ik hoop echt dat ik nog eens met met één of twee mensen van RTV NOF, dat we dus een dagje naar Zeeland komen en dat we elkaar ook in het echt kunnen en mogen ontmoeten. Elke week stuur je een prachtige mooie tip, mooie muziek en daar ben ik je echt dankbaar voor. Nou, ik denk dat ik nou bij genoeg zijn ha. Hier is Blink Once For Yes. Dick van der Heijden. Wat zei ze, die man had wel smaak.

Wow, wow, Ann Wilson en het mooie God Story. Ja, deze die ik even speciaal draait. Even voor Auke en even voor Nelly. En ik weet dat Nelly weer mooi zit te jaren. En ja, ik hoop je dat het jaar weer een beetje beter met Nelly is. Want ze is juster, ja, helaas is ze vallen. En ja, dat zei ik tegen haar. Ik zei, een ongeluk zit soms in een lits hoekje. Maar gelukkig gaat ze niks stikken en Dus ik hoop je dat ze weer gauw opknapt. En dit is weer even van Ellie. God Story en Wilson. En ze ben ik alweer aan het einde van het tweede oerke leefde van muziek aan. En aan ze hebben we weer twee oerkes. De smacht wacht. Blijf lekker hingen. En ik ga nog, dat heb ik beloofd. Ariana van Volkert Hans. En ik klik hem nou aan. Dan kan mijn mooie, het nummer Jere. Dit is een prachtige mooie videoclip trouwens. Dat is opname in Tunesië. Want daar is er geboren. En tot ont naaie wieken.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Sandje in Waterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
6: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet van Rob Jetten werkt aan nieuwe asielmaatregelen na het sneuvelen van de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer. Asielminister Van den Brink wil onder meer illegaliteit strafbaar maken, de ongewenst verklaring uitbreiden en af van dwangsommen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vrijdag beslist het kabinet welke voorstellen worden doorgezet. Hackersgroep Shiny Hunters heeft gegevens gestolen van meer dan 40 Nederlandse onderwijsinstellingen via het onderwijsplatform Canvas. Volgens de hackers hebben de scholen tot morgen om te onderhandelen, anders wordt de data openbaar gemaakt. Het gaat om onder meer namen, e-mailadressen en berichten. Wereldwijd zouden gegevens van miljoenen gebruikers zijn buitgemaakt. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar Den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Ja, dat ging al direct niet goed, hè? Nee. Dat snapt een blind paard, zou Gerrit zeggen. Want dan, je moet wel de goede schuif omhoog schuiven. Dus ik doe de beginspreuk gewoon nog een keer. Op de Dam was het weer stil. Hoor je het koeren van de vredesduiven in hun til? Nou, welkom bij de Smachtwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de Fata Morgana van de goede smaak. De diamant in de berg met grind. En we hebben vandaag... wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan vandaag bevrijdingsdag en de dodenherdenking nog eventjes dunnetjes overdoen. Want dat kunnen we niet zo aan ons voorbij laten gaan, natuurlijk. En dat betekent dat er in het tweede uur is er geen Wiki, er is wel Sinatra. En Herman van Veen is weer even terug met een vrij grote rubriek. Maar dat gaat u allemaal straks horen als het goed is. En moet ik nog meer zeggen? Ja, wat er hier aan de hand is vandaag is dat ik het alleen moet doen. Evert die heeft de cursus Respectvol Radio Luisteren gepland op de woensdagavond. Dat is natuurlijk vrij onhandig, maar goed. Ja, je kan van Evert ook niks anders verwachten natuurlijk. En dat betekent ook dat er maar weinig luisteraars zullen zijn vanavond. Want de drie nieuwe luisteraars die hebben zich voor die cursus opgegeven. Nou, ja, niet opgegeven. Evert heeft ze vriendelijk toch dwingend verzocht. Middels een soort dreigement om die cursus te gaan volgen. Nou, in elk geval moet ik het dus alleen doen. Ja, u ziet, dat gaat meteen verkeerd met de verkeerde schuif. Maar goed. Dat geeft ook niks. Nee, want er is verder toch niemand die het merkt. Eens even kijken, we gaan beginnen natuurlijk met een gedicht van de Graaf van Medward. Uit zijn bundel bevrijdings- en herdenkingsgedichten. En dat is een verzamelaria. Ja, dat is technische taal. Dat snappen alleen dichters. Eens even kijken. Ja, daar gaat hij. Het 4 mei gedicht. In ons geheugen rijten priemende prikkeldraadwoorden duistere deportatieoorden. Beton betekende een bunker, geloof een leeggehaalde woning, tijd een avondklok. In ons geheugen steken marcherende martelende woorden hatende hakenkruisoorden. Herdenk de helden en denk na over Oekraïne, Gaza, Libanon, Iran. Wie zijn de helden in vredestijd? In ons geheugen schaduwen en geestige escalatiewoorden, retorische repressieoorden. Praten betekende verraad. Joods, Sinti, Roma betekende een trein zonder retour. In onze historie kiemen agressieve aanvalswoorden over flinterdunne vredes. Akkoorden.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de Histotalk.

Ja, dat was Hedy Lester. En ik denk dat we Hedy Lester alleen maar draaien in de Smachtwacht zo rond 4 en 5 mei. En ja, je vraagt je eigenlijk af waarom. En, maar daar kan ik ook een antwoord op geven, want ik heb geen, cd's van Hedy Lester verder. En daarvoor hoorden we Stef Bos, Daarom zijn we vrij. Nou, dat is altijd fijn om even te weten. Ja, het is. We hebben natuurlijk vandaag ook gewoon een antidepressivum voor in Driesum. Ja, dat had ik niet aangekondigd. Maar goed, drie nieuwe luisteraars luisteren nu vandaag toch niet. Dus dan is het ook niet echt nodig. Want ja, een beetje smachter, die weet dat allemaal wel. En we hebben vandaag een aanvraag gekregen van Ben. Huh? Ben Soppa. Ja, wat. Ja, en dan kan je niet eens tegen Evert zeggen dat dit ook weer zo onduidelijk is. Want ja, hij is er niet. Maar ja, Ben Sop, hij is helemaal niet Sop. Hij is aan het workshoppen. Ja, Ben workshoppen had hij moeten schrijven natuurlijk. Oh, die man die heet gewoon Soppa. Ben Soppa. Oh, Ben Soppa. Ja, ja, dan weet ik het ook wel. Ja, dat is die buurman van Tjitske Foppa. Ja, nou, dat zal wel goed wezen. Maar Ben die wil dus graag een nummer aanvragen voor in onze 4, 5 mei uitzending. En dan zegt als ik dan naar Driesum zou worden verbannen, dan word ik denk ik heel blij van Herman van Veen met Kraanvogels. Ik denk dat ik dat een van de mooiste nummers van Herman vind. Nou, dat ben ik met Ben wel eens. En we gaan daar ook meteen naar luisteren. Nou, Driesum zit er helemaal klaar voor. Ben zit er klaar voor. En ik ben er ook klaar voor. Daar gaat hij dan.

Ja, ik denk dat er een kraanvogel op onze lijn zit op de een of andere manier. En ja, daar kan je al van alles van vinden natuurlijk. Maar daar vind ik natuurlijk ook iets van. Maar we laten ons natuurlijk niet kisten. Het enige wat ik nu nog wel even moet organiseren is dat... we even de reclame vol moeten lullen. Want dat ga je dan krijgen natuurlijk. Kijk, daar is hij alweer.

Soms denk ik wel dat de soldaten die in de oorlogen gevallen zijn, niet onder

0: Ja, veel mooier wordt het vandaag niet, denk ik. En eens eventjes kijken. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan een gedicht doen. Een gedicht uit mijn bundel In de schaduw van oorlog. Die 2 weken geleden zo geweldig besproken is door door kenners van poëzie en geschiedenis vooral ook natuurlijk. We doen het gedicht Megalomannen. Als mafketels, als idioten, als gekken, als gestoorden, als megalomannen aan de knoppen zitten, is er geen tijd om rustig te gaan pitten. En ja, dan krijgen we hier ook nog het zwervend. Daar heb je hem.
1: Jacques Brel.
0: Ja, Johnny, dank je. Het zwervend, zwevend Brel moment.

0: Ja, dat was... Ja, Johnny.
1: Jacques Brel.
0: Ja, dat weten we nou toch wel.
1: Ja,
0: John.
1: Jacques Brel.
0: Dat hoeft alleen maar bij het begin van zo'n nummer. En eigenlijk bij een cover hoeft dat eigenlijk ook niet. Dat vinden de smachters heel verwarrend allemaal. Ja, begrijp je dat?
1: Some of the poetry.
0: Ja, John.
1: Jacques Brel.
0: Jongen. Nou, vlug ophangen, want... zometeen dan loopt alles in de soep. Dan moet ik nog gaan zeggen dat ik Evert mis op zo'n dag als vandaag. Nou, eens even kijken. Ja, u had Brel natuurlijk gehoord. Die had u even mee moeten schrijven. En George van der Pannen had u ook mee moeten schrijven. Maar dan op een ander formulier. Maar een beetje doorgewinterde smachter had dat wel voor elkaar gekregen. We gaan nu naar... een van onze grootste helden van de show, dat is Gerrit Gleuvoet. Die is vast wel weer in de regio bij een of ander monument. Dus ik zou zeggen, Gerrit, jongen, kom er maar in.
2: Monumenten met Gerrit Gleuvoet.

Ja, hier is dan weer Gerrit de Gleuf, voor uw speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. En ja, waar ben ik vandaag? Ik sta hier vandaag op de zeedijk boven Holwert. En waarom sta ik hier? Omdat hier in de zeedijk of op de zeedijk, ik weet nooit zo goed hoe je dat zeggen moet, daar hebben ze een heel klein monumentje gebouwd, een monumentje gemaakt, een monumentje. En ja, dat kan je met z'n allen bekijken. Er is ruimte zat omheen. Ze hebben namelijk een hele dijk eromheen aangelegen. Dus daar kan je mooi met z'n allen op staan. Dan kan je er naar kijken. Ja, het is een monumentje voor de geallieerde militairen die hier dan gevallen zijn eigenlijk. Ja, ik heb er nooit zo over nagedacht dat er hier dan militairen gevallen zouden zijn. Nou, je vraagt je af waar ze dan over gevallen zijn, want er is hier helemaal bijna optrek is er niet genoeg om ze te zien waar je over zou kunnen struikelen bijvoorbeeld. Hè. Maar goed, dat was toch de moeite waard om daar een monument aan te wijden, kennelijk. Dat herdacht moet worden zo nu en dan. Dus dat ligt hier nou op de zeedijk, op de plek waar dan die soldaten gevallen zijn. Ja, dat, zo moet je dat toch een klein beetje zien, denk ik dan. Ja, het is een beetje jammer. Het is net niks. Het is een marmeren steen, een grote rechthoekige steen. En daar staat dan van alles zat er wat op. En dat ligt dan op een bedje van bakstenen. Dat is dan aan elkaar geknutseld. Ja, gewoon op een zondagmiddag. Joh. Het is niet een geweldig werk. Ja, het is niet dat je zegt van, nou, hier hebben we ons best even voor gedaan. Van echt zo van een eerbetoon aan bedankt, jongens, dat jullie voor ons hier gestorven zijn. Dat die indruk wekt het eigenlijk helemaal niet. De mortel die blubbert een beetje tussen de stenen vandaan. Het is een armoedig ding eigenlijk. Ja, dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jammer. Toch als ik het zo bekijk, dan voel ik die aanwezigheid. Van die oude militairen, die voel ik wel een klein beetje. Dus in die zin, ik krijg opeens het gevoel van een mini-stekker hier toch. Ja, dat ligt hier. Het ligt hier op de dijk. Ja, dat is een beetje een triest monumentje, weet je niet? Nou ja, wat kan je erover vertellen verder? Nou, niet zo gek veel eigenlijk. Je moet het gewoon gaan bekijken met z'n allen. Dan moet je kijken, er komt wel een hele groep mensen komt eraan. Die komen het monument bekijken natuurlijk. Hè. Die hebben even gewatloosd, een wat gelopen, hoe heet dat? Ja, ik zou niet weten hoe dat doet. Die hebben een wat gelopen en die komen nou hier het monument even doen. Nee, moet je nou kijken wat ze gaan doen? Hé jongens, stel dat je maar afketels. Dit is een monument hoor. Dit is niet om je laars op achter te kloppen. Ze gaan allemaal op het monument gaan zullen schoppen en stampen. Maar. Moet je kijken, de blauwe drek die kleedt op alle kanten uit. Het vuurt om mijn oor. En dit hele monument, die zakt in de grond. Man. Nou ja, moet je kijken, zo de mythe. Het hele monument is in de dijk verstampt door deze figuren. Jongens, hebben jullie verstampt of zo? Dit was dan weer Gerrit Vleugel. Ja, een speciale monumentenzorgreporter vanuit Holwert. Ja, nou, snel wegwezen maar. Zometeen zeggen ze nog dat ik het gedaan heb.

vindt en het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind, nu doodstellen en God verlaten. Laat de bomen nu maar zwingen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat jullie dood tot niets zeggen dat, dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. Een grote raket, een atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar elkaar in de kop, maar juist om ons te amuseren. Hij van zijn leven in de Westhoek passeert, de regen en noorderwinden. Hier passeert, de oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt.

Ja, en dan kan het misschien toch nog wel mooier. Willem vermanderen met 1000 soldaten. We gaan verder met een gedicht van de Graaf van Medward uit zijn bevrijdings- en herdenkingsgedichtenbundel. Het is één. Eén soldaat is een zij of een hij, een ik of een jij. Een vluchteling is een zij of een hij, een ik of een jij. Een tiran is een zij of een hij, een ik of een jij. Een vervolgde is een zij of een hij, een ik of een jij. Een dode is een zij of een hij, een ik of een jij. Een vrede is een zij of een hij, een ik of een jij.

0: Leonard Cohen met de Partisan. En dat, ja, dat kennen wij natuurlijk ook van Herman van Veen. En dan heet het De Vluchteling. Maar dit was ook behoorlijk indrukwekkend in het Engels en in het Frans. Want ja, we mogen niet vergeten dat Leonard kwam uit Canada. En wie overal vandaan komt en de wijsheid in pacht heeft, dat is natuurlijk Guru Gerard. En die zit alweer klaar in zijn praktijk, in de stupa van Hantum, om een probleem op te lossen van een luisteraar. We zoeken contact met de guru.
1: Guru Gerard lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Johan Kruivert. En Johan die schreef mij: beste Guru Gerard, het lijkt wel of er tegenwoordig... Guru Gerard lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Johan Kruivert. En Johan die schreef mij: beste Guru Gerard, het lijkt wel of er tegenwoordig geen ruimte meer is voor andere meningen. Wat vindt u daarvan? Beste Johan, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Hou jij je domme mening maar liever voor je, hè? Heeft hij ook een probleem? Stuur deze dan naar Guru Gerard.

Ja, Dimitri die heeft wel een mening, maar daar gaan we niet helemaal naar zitten luisteren natuurlijk. Want er is maar één mening die telt en dat is die van mij. We gaan eruit met een grote hit van de Graaf van Medward.

onze oren.

van oorlog. Balkanoorlog. Oostkustoorlog. Pyreneeënoorlog.

Ja, en met de vrolijke klanken van de graaf van Medward. Ja, het is allemaal ons eigen schuld natuurlijk. Wij zijn grossiers in oorlogen hier in Europa. Komen we aan het einde van het eerste uur van deze smachtwacht. Wees niet al te vlug blij, want de oorlog, nou, die is nog niet voorbij.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tsienen oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. De Spaanse flotilla-activist Saif Abukeshek zit vast in een Israëlische cel en is overgegaan op een droge hongerstaking. Hij eet en drinkt niet meer, wat normaal gesproken maximaal een week vol te houden is, meldt zijn actiegroep. De AEX-index sloot op de hoogste stand ooit met 1031,44 punten, na een piek van 1036,01. Beleggers zijn optimistisch door berichten dat de VS en Iran bijna akkoord zijn over het beëindigen van de oorlog, met afspraken over uraniumverrijking en sancties. De olieprijs daalde tijdelijk tot onder $98 per vat. Ted Turner, oprichter van CNN, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij startte in 1980 de eerste 24-uurs nieuwszender en brak internationaal door tijdens de Golfoorlog. Turner verkocht zijn bedrijf in 1996 voor $7,3 miljard en was actief als zeiler en filantroop. Hij laat 5 kinderen na. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: We herdenken nog even door, maar vieren ook de bevrijding, hoor. Welkom terug bij de Smachtwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV-NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. En ja, wat gaan we nu doen? We gaan zometeen beginnen met... twee gedichten die worden aangevuld met elk twee nummers van Herman van Veen. Vervolgens stappen we over naar Frank Sinatra, die twee war songs voor ons gaat zingen. Liedjes uit de oorlog en die ook verbonden zijn aan de oorlog. En wat gaan we dan doen? Dan hebben we nog wat poëzie. We hebben een stad, straat, steeg en streek gedicht. Frits die zit, goddank, nog steeds in die dierentuin in Emmen. Ja, het was niet vol te houden, beste smachters. Het was verschrikkelijk. Bij elk dier dat Frits zag, dan begon hij daar een heel item over te doen. En dat duurde minuten lang. Nou, ik weet nu alles over de olifanten, over de stokstaartjes en over hoe heet het, die dingen, die pinguïn dingen en over blauwe vlinders en noem het allemaal maar op. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar goed, hij is daar dus nog druk bezig. Ik ben gelukkig ontsnapt. Hebben we dan nog iets? Nou, dan zien we wel weer hoe het verder loopt allemaal. Volgende week dan Wikipeosia. dat is niet uit te spreken. Volgende week hebben wij gewoon weer een Wikipeosia. Met mij. Ik moest ergens een gedicht over maken, maar ik weet even niet meer precies waarover. Maar goed, dat gaan we nog wel uitvinden natuurlijk. We doen even de tune, let even op hoor. Anders gaat hij weer zeuren.
1: Een blij refrein, ja. Mijn naam Herman, is
0: ja,
1: Harlekijn.
0: Ja, hartstikke idee.
2: Er is er geen een zoals Herman van Veen.
0: Ja, zo is het. Nou, dan doen we nu even een gedicht. En dat is een gedicht uit mijn bundel. Een belangrijk dichter. Een grijs-bruin portret gemaakt in de oorlog, gekreukt, vervaagd, kartelrand. Een echtpaar, gezichten dicht bij elkaar, ernstige blik. Een portret voor later. Verzorgde haren, keurige kleding, zorgelijke blik. Of ze wisten, dit is het laatste kiekje. Misschien voorvoelden ze het al wel, hun korte toekomst. In Sobibor's hel.

is daar foto's, Jonas Daniel Meijerplein, waar die Duitse weermachtleden teen Joden optreden met venijn. Een man met angst, gepoetste schoenen, met lang jas en vlinderdas, wordt dwarsoer daar die plein gejaagd, alsof dit een veemark was.

Stel jou voor, jij ziet die foto van die man met vlinderdas. En jij ontdekt dan op een dag

0: held. Hij had her en der wat mensen neergeschoten, wat huizen in brand gestoken. Kortom, hij was een held, want het was oorlog.
1: De rechters linkerhand beet en weet niet wat de rechter

dat hij een engel is. Een kraai krast, maar die vent loopt.

0: zijn straat kon er niet af. Onkruid groeit er, duimrood bloeit er, het ligt een stuk buiten de stad. Weinig mensen kom je tegen op het Jacobollepad. Zelfs een hond keert halverwege weer terug. Het loopt dood.
1: Ja, en dat gebeurt er dan met je als je een held bent. En wat gaan we doen? Ja, we gaan eens eventjes over naar Frank Sinatra. En die zijn carrière begon zo'n beetje in de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam die pas lekker op gang. We moeten trouwens er wel eventjes bij nadenken dat dat zeg je zo niet natuurlijk, maar goed. De Tweede Wereldoorlog begon in de Verenigde Staten niet in 1939, maar pas in 1941. En dan zelfs nog maar pas in december 1941. En toen was het in Europa al in volle gang. De Verenigde Staten was niet van plan om zich met die hele oorlog te gaan bemoeien. En ze hadden verder eigenlijk geen keuze toen ze in december 1941 werden aangevallen door Japan. En vanaf dat moment is de Verenigde Staten ook in oorlog tegen wil en dank. En dat betekent dat jonge mannen als Frank Sinatra in die dagen de kans wel liepen om opgeroepen te worden voor de militaire dienst. En Sinatra die had zichzelf aangemeld, want ging dat. Het was oorlog. En we gingen daar toen nog gewoon naartoe. Tegenwoordig gaan we er liever niet meer naartoe. En dat lijkt me heel verstandig. Maar hij had zich aangemeld en wonder boven wonder werd hij afgekeurd. En dat blijft een beetje een apart verhaal. Want hij werd afgekeurd omdat er iets met zijn oren niet goed was. Maar ja, ik blijf dat een vreemd verhaal vinden. In elk geval werd hij afgekeurd en kon hij gewoon zijn ding blijven doen. Hij was op dat moment inmiddels onder contract bij het orkest van Tommy Dorsey. En vierde daar al grote successen met dat orkest. Het zou niet heel erg lang meer duren, nog een jaartje. En dan zou Sinatra solo gaan. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Maar in die oorlogsjaren, vanaf 1942 zo een beetje, werd het voor muzikanten wel moeilijk om muziek op te nemen met orkesten. Omdat er waren wel stakingen en dat kon ook niet altijd. En er moest wel rekening gehouden worden met de oorlogsindustrie en noem het allemaal maar op. De enige mogelijkheid op een bepaald moment was om nummers op te nemen speciaal voor het leger. En dat heeft Sinatra natuurlijk ook gedaan, net als al zijn collega's als Dick Hames en Bing Crosby en Joe Stafford, noem ze allemaal maar op. Ik heb zometeen twee liedjes die heel erg aan de Tweede Wereldoorlog gelinkt zijn. En ze zijn allebei eigenlijk niet heel erg vrolijk. En dat kan bijna ook niet anders. Ik ga straks als tweede draaien I'll Never Smile Again. En dat zong Sinatra al met de Tommy Dorsey Band in die oorlogsjaren. En dat lied is geschreven door een weduwe van een soldaat die omgekomen was in de oorlog. En dat maakt het lied heel erg diep en diep triest. En Sinatra heeft dat lied tot laat in de carrière heeft hij dat op het repertoire gehad. En het had zelfs een prominente plaats in zijn afscheidsconcert toen hij in 1971 met pensioen wilde gaan. Dat hij niet zo lang volgehouden heeft trouwens. Het andere lied is I'll Be Seeing You. En dat is een uitvoering met Tommy Dorsey. I'll Never Smile Again, dat is een solo uitvoering waar hij met orkest zingt. En I'll Be Seeing You doet hij met de trombone van Tommy Dorsey. Nou, we gaan daar gewoon eens eventjes naar luisteren als de techniek het ons allemaal toestaat natuurlijk. Beste smachters, Frank Sinatra met I'll Be Seeing You and I'll Never Smile Again.

0: Twee keer Frank Sinatra uit de vroege jaren 40. En wat gebeurt er? Ik had er niet op gerekend, maar Frits is toch hier binnenkomen zetten. En hij staat erop dat hij toch eventjes een natuurrubriekje wil doen. Dus ik trek me even terug, want ik hoef daar even niet bij te zijn. Maar ik pak even twee bananen van Evert en die douw ik in mijn oren.
1: Regio Wildlife met Frits de Natuur.
0: Ja, hier is Frits weer. Hè? Ja, Fritsie is weer in de natuur. Hè? Ja. En wat hebben we vandaag? Ja, we hebben vandaag een bijzondere vogel, hoor. Ja, een grote vogel, hoor. Dat is een enorme grote vogel. Hij is groter dan een ooievaar. Hè? Ja, dan weet je het wel. Hè? Nou, als hij groter is dan een ooievaar, nou, dan is hij groot, hoor. Nou, ja. Nou, het is de kraanvogel, hè. De kraanvogel, nou, die kan wel 1,20 meter lang zijn. Hè? Ja, hoor, dat is ontzettend groot. Hè? Een spanwijdte van 2 meter. Ja, 2 meter. En het verenkleed, nou, dat is overwegend lichtblauw en grijs. Hè? Ja, met roestige vlekken. Dat kan je maar herkennen. Heeft een ooievaar niet, hè? Roestige vlekken. Nee. Want die zijn wit en zwart, hè? Nou, de achterkant van zijn kop, ja, die is wit en zijn keel is zwart. Ja, dat kan je ook herkennen. Dat je denkt, als hij zijn kop achterstevoren heeft, dat je hem niet kan zien. Hè? Nou, dat zijn ontzettend leuke vogels, hoor. Het zijn grote vogels, hè? Maar dat heb ik al gezegd, hè? Ja, en de kraanvogels, nou, dat zijn actieve vogels ook, hoor. Die zeer opvallen, hè? Want ze dansen en ze balsen en ze doen dan heel luidruchtig naar elkaar. Hè? Ja, ze zijn een beetje naar elkaar te schreeuwen, hè? Ja, want dan hebben ze zin, hè? Ja, dan hebben ze ontzettend zin. Nou, wat doen ze? Nou, dan eten ze ook. Ze eten ook heel veel. Ja, want ze eten alles. Ze zijn eigenlijk alleseters. Want je moet alles kunnen eten. Hè. Ja, patat, mensen, noem het maar allemaal op. Hè. Ze vinden alles lekker, hoor. Ja, hoor. Ja. Want in de winterverblijf, nou, dan eten ze voornamelijk dierlijk voedsel, hoor. Ja, hoor, zeker. Ja. En als ze op de doortrek zijn, nou, dan lussen ze ook wel een muiskorrel, hoor. Ja, muiskorrel, ja, dat is niet lekker, maar goed, het is niet anders. En af en toe eten ze ook wel eikels. Ja, zeker. Ja, het is ook weer dierlijk voedsel, hè, eikels. Ja, zeker. Nou, wat moet je er verder van zeggen, hè? Nou, de Europese kraanvogel, nou, dat is echt een geweldige kraanvogel, want het is een trekvogel, hè. Ja, die trekt erop los, hè. Die trekt erop los en dat vindt hij hartstikke leuk. Want dan gaan ze op doortocht, hè, naar een zomergebied, hè. Nou, dat is altijd wel een hele weg, hoor. Nou, dat is een hele weg. Want dat gaan ze niet zomaar doen, hoor. Nee, dat doen ze niet zomaar, want dan gaan ze ontzettend met z'n allen massaal gaan ze op pad, hè. En dat doen ze van eind oktober tot in december, nou, met hele kuddes trekken ze dan door de lucht. En dan zonder tussenstop, hè. Ja, dan moet je wel even over nadenken, hoor. Ja, ik ga nog niet eens op vakantie zonder tussenstop. Nou, tot de volgende keer maar weer. Ja, het blijft toch wel interessante informatie wat Frits ons allemaal vertelt. Zoals bijvoorbeeld dat Frits niet zonder tussenstop op vakantie gaat, natuurlijk. Heel interessant. Nou, het lied wat hierbij hoort, dat hebben we in het eerste uur al gedraaid. Dus dat hoeft niet nog. Ja, sterker nog, die hebben we al anderhalve keer gedraaid. Dus dat hoeft niet nog een keer. Gedicht uit mijn bundel In de schaduw van oorlog. Pas als we ons ego vergeten. Pas als we over schaduwen stappen. Pas als we het verleden begraven. Pas als we onszelf in de ander zien, pas als we godsdienst verbannen gaan, dan pas kunnen we de vrede misschien aan.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de Histotalk.
2: Ja, en de Histotalk gaat u nu vertellen dat het tijd is voor een stad, straat, steeg en streekgedicht. En de aanvrager daarvoor. Ja, wat is dit nou weer voor opmerking? Ja, Ben Rukke. Ja. Dat zal kunnen, maar dat weet ik niet. Maar voor, ja, Evert die was naar die ging een workshop doen. Nou, dit lijkt daar niet op. Ja, workshop Rukke. Nou, Ben Rukke. Ben Rukke. Ja, Ben Rukke. Ja, wie kent hem niet? Nou, ja, ik niet. Dus, kennelijk. Maar goed, Ben Rukke die wil graag een gedicht over de verzetstrijder. En iemand die een beetje bekend is in de omgeving weet dat dat een plek in Dokkum is. Meer precies, dat is een straat in Dokkum. Nou, het is eigenlijk nog erger, maar goed, dat gaat de graaf van Metvertu vertellen, want hij heeft deze poëtische woorden vanaf de Solex aan het papier toevertrouwd. Ja, dat is ook nog niet makkelijk hoor. Nee. Een gedicht maken achter op de Solex. Wat voor gedachten komen erop bij het woord verzetstrijder? Natuurlijk de heldhaftige tegendraadse mannen en vrouwen die in de oorlog ondergronds tegen de Duitse adelaars streden. Middels aanslagen, sabotage, vervalsingen, vluchtroutes, gevaar voor eigen leven. De onzichtbare helden, vechtend voor de vrijheid, ondergedoken in kelders, geen woord over de lippen, tijdens verhoren met de nieuwste technieken der martelkunsten. Die zwijgend het vuurpeloton aanschouwen en grimlachten naar de dood. Ja, dat zijn de verzetstrijders, de mannen en de vrouwen van Stavast, die niet per se een medaille hoefden. Ach, het was niets. Dat er dan een straat, nee, een doodlopende ventweg, ondergedoken naast de Hantumerweg, naar hen wordt genoemd. Dokkum, dat is God geklaard.

0: Hartstikke idee. Ik denk dat dit de eerste keer is dat we hem helemaal draaien. Ja, de grap is dat hij eigenlijk niet helemaal passend is deze keer. Maar goed. dat heeft Evert van de week nog geregeld. Ja, die kan ook eigenlijk niks. Maar goed. We gaan nog even een laatste gedicht doen. En voor we eruit gaan. En laten we een klein beetje opwekkend eindigen. Laten we met z'n allen de geweren, de bommen, de tanks en kanonnen doen verstommen. Laten we die hele zooi smelten in een enorm vuur. We maken er ploegen en harken van en ontginnen de woestijn uur na uur. Laten we korte metten maken, de dictators kunnen tegen de muur. En dat is het laatste geweld op de planeet. En wat gebeurd is, vergeten we op den duur. Oorlog en geweld laten we verdwijnen. Liefde en vriendelijkheid komen op één. Zou dat niet prachtig zijn? Een nieuwe wereld voor iedereen!
1: Pardonneront-ils pour ce qu'on leur laisse? Connaîtront-ils comme nos livresses? Les enfants qu'on laissera ici-bas? Que feront-ils de ce qu'on leur lègue, de ce monde qu'on a pris pour test? Sauront-ils y refleurer la joie pour l'amour, la tendresse et le reste? Qu'a-t-on fait pour que tout cela cesse? Diable de géant, de paresse, pourquoi n'avons-nous pas fait comme toi, toi qui donnes pour la beauté du geste, oh comme trois pommes tu vises l'Everest, et je sais que tu y arriveras, pour l'amour, la tendresse et le reste.

En met Frank Sinatra komen wij aan het einde van deze smachtwacht. Dat stuk dat heette World War None, maar dat had u vast wel geraden, denk ik. Een compositie van Gordon Jenkins. En volgende week is de Graaf van Medward hier weer. En dan hebben we weer allemaal nieuwe smachten en verlangens en dingen en toestanden. En eens even kijken. En als je straks iemand met hoed en zwarte jas ziet wegkijken, niets hoort zeggen en niets ziet doen, ben jij dat dan? Of ben ik dat weer? Tot de volgende keer. En smacht zacht.

0: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een krulsnoer. Ja, die gaan werken.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbank Amsterdam aan criminelen en zou een man 2 jaar lang voor bijna 1 ton hebben afgeperst. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing, na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. En de AEX bereikte een recordslotstand van 1031,44 punten door optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en de VS zijn het vrijwel eens over een plan om uraniumverrijking te stoppen in ruil voor het opheffen van sancties en vrijgave van tegoeden. De olieprijs daalde tijdelijk onder $98 per vat. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij Den Bosch liepen ongeveer 100 betogers tegen een geplande opvang voor jonge asielzoekers de snelweg A59 op, waardoor de weg richting Waalwijk een half uur dicht was. De demonstranten gingen daarna naar de afrit en het verkeer kon weer doorstromen. De opvang biedt plek aan 50 alleenstaande jongeren van 15 tot 18 jaar. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ze wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna een ton. C. werkte bij de rechtbank Amsterdam en verkocht gegevens vanwege een gokverslaving. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar Hezbollah en Israël bevestigen dit niet. Het staakt het vuren van 3 weken geleden stopt de aanvallen niet volledig. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige vruchtelingen die de gemeente samen met KOA wil openen. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
3: Het weer tot slot.
2: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken een overlevende in de zuidelijke buiten.